muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Ik drie hier in de Leute, het Hebrecht Vredeveld. Het weer is nooit goud en ook nooit slecht, ik heb het zo besteld.

Montanhas Blues. Les kwam geen vroes gelo, bied een huilen dikke boer. Zei tegen de beste man, hey beste man, wat kiekst u zoer? Zit een rutten in mijn buiten, mijn hond is de

0: De Röttenfangers Blues.
1: Röttenfangers Blues.
0: Stöbelstok in hand, en stevelstor in kruis. Hur ook dat in fatin, en wie de gooi gezoes. Dit is de Röttenfangers Blues.

Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïnse burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.

pist mijn mokkeltje, mijn rabbeldeus, mijn knoedel, mijn stiezeldeus, mijn schommel, mijn fladdergaar. En ik moet naar de ding dat ik die night. Want de moogs met de koppen.

Annette Schut met het NOS-journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Hey, ging

Zag ik iemand lopen, ik denk dat is Marion. Daar heb ik volgens mij nog mee op school gezeten. Ja, daar was ze, nou zou ik het wel zeker weten. Maar ik durfde niks te zeggen, weet ik hoe dat ik ken? Omdat ik de vroeger ze verliefd op waren, maar ze waren niet op mij.

0: met Oeda. Wat kom maar 1000 euro betten. En met Oeda?
1: Oh ja, met slechte lucht in het al niet goed.
0: Ja? En Ida, hey, hoe ging het met Oeda?
2: Ja, eten en drinken, daar ging het nog.

Wat een pinken.

Annette Schut met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

op die oude brug waar Van Gogh heeft staan. Zagen ze in de verte de snikken altijd gaan. Volle stout met turf, trekken de mens of peert, die tijd is nog voorbij.

Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet krijgt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Op een druk terras in Amsterdam-Noord is vrijdag een man doodgeschoten die in een gevangenis werkte. Het gebeurde op de NDSM-kade vlakbij de aanmeerplek van de Pont. Volgens een getuige kreeg een man die met een hond langsliep ruzie met iemand op het terras. De man met de hond zou vervolgens hebben geschoten. De politie heeft iemand aangehouden. Het is niet bekend of de verdachte en het slachtoffer elkaar kenden. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog wat warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

nevel valt over het Drense land. Ik krijg onrust in mij de overhand. Dan moet ik naar de heide toe. Dood,

weet wie wie kooi nog weer in nevelige nachten. Of mijn lief, moet vooral die op u wachten. U dogend lachen, lief is dan. Dampig schierend schinsel van de volle maan. Heel dicht, en we nog bij mekaar. Ik stof een stief, als een zwaar.

zacht. En weet je hoe ik nou lippen smag? Maar als ik dan een smok wil geven, dan ben je niet zo weer rap verdwenen. Vertwijfeld blijf ik dingen broden, maar het heeft geen zin, je hebt mij weer verloren.

Waar is het toch, waar blijft het toch? Ik wacht niet langer meer. Waar is het toch, waar blijft het toch? Mijn butte doet zozeer.

Jelle Seubring met het NOS-journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Pro en Volt praten vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week, bij de algemene beschouwingen, bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat Alabama. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet instelt van 2 uur. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met verschillende landen. De rest, zo'n €36 miljoen, is nog altijd spoorloos. Dat geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Het lukt maar niet om de ebola de kop in te drukken in de Democratische Republiek Congo. Het aantal besmettingen blijft oplopen en het virus gaat nu ook op 2 nieuwe plekken rond. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

Ik weet als de dag van gisteren dat ik Noordzee moest doen moest. Mijn mangels waren niet zo best en effecteert nog de rest. Mijn dokter zei het valt best mee, ik kom er wel doorheen. Je hebt mijn lente zere strotten, je weet alles wendt. Ja, da, da, da, di, di, da, da, da, da, da, di, da, da, ja, la, la, la, da, ja, ja, da, da, da, di, da, da, da, da. Die morgen werd ik onderzocht, van binnen en van buiten. Mijn borst beklopt, mijn blote prikt, zie kneep zelfs in mijn kun. Het zal een kleine ingreep ween, die niet erg lang zal duren. Onder narcose en geen pin, er kon mij niks gebeuren. Ja, la, la, la, di, di, da, da, da, do, do, di, da, da. Ja, la, la, la, la, la, la, la, la, di, da, da, da, da, da. Een screen te bekeken in de test, ging ik zoals dat heet. De volgende morgen onder het mes, het is gebeurd voordat hij het weet. En na een uur of twee kwam ik weer bij met een hele dreuge bek. Ik voelde helemaal geen pine, maar ik had wel dust en trek. Ja,

keuze mit, het ging maar zo naar onder. Maar toen ik eindelijk pissen moest, begon ook het gedonder. Donkerbruin van kleuren, zakkie blauw, een boek als een dragonder.

Ik reup de arts, hij bekeek mijn strot en sprak toen heel verbaasd. De chirurg die wou help me, zat er een meter naast. Dankzij Marianne's smartengeld ben ik nou in goede doen.

Kom maar dicht bij mij. Laat mij die beschermen. Doe huis niet banger wezen. Is veilig in mijn huis. Neem me je vertrouwen. Ik ben er voor die. Laat me soms gewoon wabbelen. Dat proost zo lekker bij.

Jelle Suybring met het NOS-journaal. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. En het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, nadat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. Ook Politico en MS Now werden verbannen. Na een uitspraak van de rechter mogen die journalisten het Witte Huis weer in, maar over de toegang tot Air Force One is niets afgesproken. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. De rechtszaak was aangespannen door de Amerikaanse staat Alabama en zou maandag beginnen. Nu is onder meer afgesproken dat TikTok voor kinderen een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt en dat zij voortaan een niet gepersonaliseerde feed krijgen. Die beperkingen gelden vooralsnog alleen voor de jonge gebruikers in Alabama. En ook belooft TikTok in de schikking de staat Alabama $100 miljoen te betalen. De grootste bank van Italië is het slachtoffer geworden van fraude dat met behulp van AI werd gepleegd. De oplichters slaagden erin tientallen miljoenen euro's buiten te maken door gebruik te maken van een deepfake stem. Justitie in Italië zou een buitenlandse verdachte op het oog hebben. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt er nog meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. Het weer bewolkt, maar op de meeste plekken blijft het droog. Vanmiddag geregeld zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En na het weekend wordt het nog warmer tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.

0: Clubarm.
1: Is het nou lekker dier of wakker dier?
0: Nou, voor mij is het geen Clubarm.
1: Ik vind het ook niet geloof.
0: Nee. Die begint met 13 dikke barnevelders.
1: Ja, mooie broene hoender.
0: Ja.
1: 13 broene barnevelders, het hockey is nog dicht. Komt op Jansie aangetrippeld, het is een mooi gezicht.

0: Jans?
1: Ja.
0: Hij is aan de linang.
1: Ja.
0: Oh, wou je niet eerst even slagen?
1: Je wou eerst koffie drinken.
0: Ja, nou, maar kun je weten dat ze eerst even doodmaken wil.
1: Oh, als je nog te wachten dat ze hangt. Ja, ik heb ze op de kop hangen, hè, de mooie in de poten.
0: Oh ja?
1: Dan zit de wereld ook eens een keer van de andere kant bekijken.
0: Kijk eens aan.
1: Dus.
0: Oh ja, dat is wel mooi, hè? Ja.
1: Hij trouwt nog wat bij de koffie.
0: Alle wiep.
1: Oh, weer van die dreuge rommel.
0: Oh, ho. Dreuge rommel, en niks geen dreuge rommel.
1: Ach, schijf, het ging al in het gagel zitten.
0: Ik zou je dan wel even een slik in halvarine opdoen.
1: Halvarine, roomwater moet je erop doen. Ja, roomwater is veel beter.
0: Ja, niks weer. Dat is niet goed voor het cholesterol.
1: Wat?
0: Ik zeg, dat is niet goed voor het cholesterol.
1: Ik heb nog geen last van haar.
0: Nee, maar
1: en dat heb ik ook niet aan mij.
0: Ik weet maar nooit.
1: Nee.
0: Heb je dat niet?
1: Dat zeg ik.
0: Heb je dat niet?
1: Nee, denk ik niet. Wat moet ik kopen dan?
0: Dat ik weet niet. Die zegt dat al niet.
1: Mm.
0: Trouwens, die beide honden, daar heb je toch die hier ook wel bij, hè? Die met die witte pen in de steer, die wegloper. Maar ik zie je nog, den moet je zijn eerste griep, maar die brengt ons niks.
1: Dat is het nog eens. Het is een wegloper.
0: Nou, wat?
1: Dus ik heb hem niet.
0: Heb je hem niet?
1: Nee.
0: Oh, dat is jammer.
1: Nee, omdat een wegloper is, ja.
0: Nou ja, hij ziet de griepen maar dan en dan werkt hem aan me af.
1: Dan is aan de beurt, zeg ik.
0: Werkt hem aan me af.
1: Ja. Dan kom ook aan een lied aan.
0: Hai je maar eens.
1: Ja, ja, dat wel.
0: Achter in het mooie hoffie, in een toppie groen, zit een Brutse Barnevelder op hun nust te bruin. Mooi onder de kribbels, wordt geen vos of mensen zet.

0: ons nooit meer fort. Nee, dat denk ik ook niet.
1: Nou, dat werk ook waar aan.
0: Wanneer dan, Jans?
1: Maar kijk maar, het mooie afwegskruikring. Mooi,
0: die af is wel zo schier.
1: Dat dacht ik. Oh, dat waren van ook... opknap, die kribbels en die rommel allemaal weg.
0: Dat is ook een zaakje, hè?
1: Maar zeg, het was een zwikking gewoon.
0: Ja, maar wanneer dan?
1: Hè?
0: Die zie ik nu ook waar.
1: Met die hen, met die pen, heb ook.
0: Oh, dat is mooi.
1: Kijk te pakken.
0: Mooi, dan, wat, ja. Dan slag er maar in, maar dan doe maar in diepvries, in de kluis.
1: Oh, ja, ik heb hem de beide poten nog, meid.
0: Oh, dat meen je niet?
1: Ja.
0: Oh, de ja. Beide poorten eraf.
1: Ja, de beide poorten,
0: dat
1: ja.
0: Is al verschrikkelijk jammer.
1: Maar dan, ja, wat
0: man,
1: dan
0: man, man, man, man, waarom nog net ontgering de poorten? Dat is nog net het lekkerste van de hele kip.
1: Ik heb hem ja niet zien, het was een grote troep.
0: Waarom ik niet meer hoog aan aanhouden? Nee,
1: ik heb hem ja niet zien, ik heb hem ja niet zien.
0: Ik heb het nog wat jammer.
1: Ja.
0: Is er nog wat van over dan?
1: Nee, de beste is nog heel. Je zit er nog.
0: Oh, je leeft nog?
1: Jazeker, ik denk, je moet direct eens in mijn overleg maken met moed.
0: Ga je loopt niet meer weg.
1: Nee, dat heb ik ja. Mooi zitten daar. Ben je in de kluis of ben je in de soep?
0: Nee, die beiden zitten al in de soep.
1: Mm.
0: Deksel wil er al zo wat niet op.
1: Oh.
0: Doe maar in de kluis.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Nou, dan zag er in met afwerken.
0: Oh ja, hoeveel hou dan nog?
1: Wat zeg je?
0: Hoeveel hou?
1: Tien.
0: Oh.
1: Tien.
0: Oh ja.
1: Tien.
0: Redbeek
1: een hele mooie kappel.
0: Ja. Tien broende partnervelders scharrelt wat in het rond. En gunder loopt de jagers allemaal met een hond. De hele dag geen haas en geen fazant te zien. Dan

0: voor fazanten smacht. Kreeg ook in te pakken en toen waren er nog maar acht. En ook maar even je hond hoor.
1: Stel deurlopen.
0: Maar even daar.
1: Deurlopen, die broten.
0: Maar even door in de bek.
1: Een hen. Deurlopen.
0: Een kip?
1: Ja.
0: Hoe groot het is.
1: Ja.
0: Een van Jans de Bak
1: zitten. Jazeker, deurlopen.
0: Oh, als we het maar niet zien.
1: Nee, dat is hij met een koffiedrinken, dat scheelt.
0: Dan wil Jachtveld ook nog kwijt.
1: Ja, die met een koffiedrinken. Jans heeft er nog wel in bijkant. Die heeft er van die dreugen koek bij.
0: Oh, oh.
1: Ja.
0: Heb je daar wel geluk met?
1: Ja, daar hebben we wel geluk met.
0: Oh ja. Hoeveel waren er nog? Hoeveel
1: acht,
0: nog?
1: Acht. Jou nog. Acht. Ja.
0: Maar toen ging het hele zet ging het goed met de honden. Het weer voorjaar en het weer zomer. En die acht honden die hadden een Eldorado, beste geweldig. Mensen.
1: Wat fantastisch.
0: Je moet weten, Hendrik haar, af van Jans, haar een bunder of 5, 6 gast achter toes.
1: Gerst.
0: Gast. Goh, en in zo'n kamp gasten kunnen die honden zich zo geweldig in vernuven. Die kunt er in hun krabben en die kunt er even stoppen. En dat was zat tevreden. Maar ja, toen de gast riep weer... Het kon bijeen worden, hè?
1: Precies.
0: Acht broende barnevelders scharrelt langs de straat. Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort. Door kompen aangereden, trekker...
1: Wat? Dat nog niet veranderd heb, dat is malzekken, zeg ik je.
0: Wat is malzekken?
1: Jans is aan het kombijn en verlust nogal wat soort.
0: Wat nou? Ja, Jans zelf niet.
1: Nee, stiet er wel...
0: Ja. Nee, jacht op een kipper. Je hebt de kipper tot de kop toe vol met gast. En dan ging er met een gat in de straat. En dan roegelde er wat gast af.
1: Oh.
0: Dus op zo'n manier verlassen. Oh, en Jans zelf niet.
1: Ja, Jans, ik denk, oh.
0: Dat kan je nooit.
1: Al waar ik aan het kombijn.
0: hoe zal iemand ons hart verliezen?
1: Dat weet ik ja niet.
0: Alleen op een kombijn met de beide handen aan het sturen.
1: Ja.
0: Jo, dan moet je knappen keer. Dat is hard.
1: Maar moet je dat misverstand doen. Je moet een andere tekst hebben.
0: Ik mag maar even, ik verhaal het wel even.
1: Oh.
0: Wacht maar even.

0: Wat ben je
1: er? Ja, heel goed, heel goed.
0: Publiek er ook maar eens?
1: Ja. Oh, dat weet ik niet.
0: Ja, we willen er nog geen prolo voor hebben.
1: Daarom.
0: Door koppen aangereerd.

0: valt als een ronde broenemat. En achter op de akker klinkt het ook al niet zo fijn. Dan komt zo'n arme stakker in het langdurende kombijn.
1: Hoe god Jans, wat was dat? Je moet zien. Komt allemaal veert achter de kombijn.
2: Zal er maar heen weer van Jans de Bak.
1: Daar ben je niks van over.
2: Oh, niks. Helemaal niks. Haha. Oh, je hebt hier gelukkig. Het zwaar is er goed.
1: Ja, zo staat er ook weer.
2: Geen verder van het kombijn, hè?
1: Oh ja.
2: Ja. Kaf van koorden scheiden.
1: Aha. Ja. Zonde van zijn mooie dikke kip.
2: Ja, maar wat zou je er aan doen?
1: Ja, nee.
2: Ja.
1: En toen vuurt het harfst.
2: En in het harfst, beste mensen, dan trekt het ongedierde naar hoe zijn weer, hè?
1: Ja, als dat nat is boeten.
2: Oh.
1: Oeh, harde gat, zegt Griet. Oeh, Luuk ook weer een dikke rut. Hè, wou ze maar eens kwiet. Ben je niet aan het zien hoe dat moet? Stil maar weer, gruup Jansie, ik heb al een idee. Neem mijn hand vol tarwekorrels in de DDT. Goed verstopt, dacht Jansie, maar de kippies bent niet gek. Die vunden nog voor de ratten, de tarwe op die plek. Vraag een enthousiaste krop, lekker vol en rond. En laag een uurtje later te kruperen op de grond. Jans,
3: ja.
1: Kom eens hier.
3: Wat heb je nou weer aan?
1: Wat scheelt hoe ze honder? Hoe zien ze hier rollen al van de binnen?
2: Oh ja. Ah, ik heb het toch alleen gezien trouwens, maar...
1: Ja, wat scheelt er? Ja,
2: ik heb even gekeken in de encyclopedie, maar ik denk, ze zult wel last hebben van stress.
1: Hé? Hey?
2: Stress.
1: Stress?
2: En de mensen tegenwoordig ook heel veel last van stress.
1: Maar honden hebben toch geen last van stress?
2: Wat er ook in vakt, wat er in vakt.
1: Zult?
2: Ja.
1: Maar
2: je kunt niks meer hebben.
1: Nee, dat doe ik niet dan. Nee. Maar waar het toe honden aan zo'n stress van mij, nee?
2: Ja, ongedierte, denk ik. Ongedierte.
1: Oh ja?
2: Ongedierte, ja.
1: Groot, dat zit nog. Nou ja. Maar het een of het ander kippie ging uiteindelijk dood. Griet die truck met lippie, het haar is slim begroot. Het komt vast door een matter of een vast of zulks gespuis. Dat ik zo

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Heten in Overijssel is een jongen door een dak van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school op klommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzer stad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

heb me vroeger ook zo dikwijls gemist. En dan helde gij rivieren vol, en dan dacht gij dat ik dat niet wist.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

zijn ook prachtige dieres. Het uitgestrekte laatste stuk van groen. Voor veel betekenis en vol trots gooi deur om van nijs te beginnen. Al het rood schaal zijn laatste trein uit meer. Jannes schuit zijn plootjes toch vast wel weer. En stijt dit wat nog haal op zijn kop. De idylle van Rutten op toch nooit op. Dan zijn slag in de ronde op werven maar ook op duis. Noor de emmer hoe zijn neugel klang. Als ik langs de olle kerken reis.

van Nijlaan, van de fiets, toch een lijn ons deur. De Noordpool, de Tora Goliath. De boot nog vakantie, juf Nijs. En er is hier al vakantie genoeg. De maakt van Oostende, de mooie olle boerderij. Ik zal die missen eens, mond. Van oudst het wen of keerst.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Oh nee, valse vroeg. Dat is niet goed, sorry. Hoor.

Ai, wat nicht kunt, toch spul ne verdaan. Zoek de vrog, hè? Zoek maar de vrog. Oh, de bink te laat, jammer, hè? Zonde. Wie een dweil orkest ging het ook niet te best. En de Jostie band vun hem geen talent.

sagt. Ze hebt verlest van hem wat vernom. In een film waarin een ezel van achter een grip. En herkenning te voorkom. Te voorkom dat ze hem pakt. Even ezel zich de ogen afplakt.

vaak en wel te horen. Vannacht om 12 uur. Als de inspecteur in het pandje zit, te geilen achter de piano.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

ancestre rôtel de ma deur over Manuela ik een woord overheer. Ik was haar tuzen heel kats vergeten en hem terug te gaan dat vond ik te ver.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

boom. Een mooi te zien, een mooi te voelen. Maar hoe ik ook kom en waar ik stond.

meester bekijkt met de klas de kaart van Groningen in de atlas. En weer voor de zoveelste keer leerde hij van hoge

0: Adorwenda.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijne van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed, door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Is nu fort, wie luidt niet meer in onze tijd? De tijd van verroet pint wie kwiet. Zijn lem, ach het stelt niks voor. Zo begin hij dran, zo bij de deur. Een vloog, een zucht, het is voorbij. Zas toe der wen, door voort bij mij.

zeggen gaf, zetten de boer zijn hoort niet af. Hij zei, is te zeggen goed, dan geeft er ook wat de mien hoort. Zal recht komen, hij het goed hebt door, hij goed met anderen een wind gaan. Want dat is wat de boer heeft zegt, als iets goed is, ja, dan komt terecht.

0: Nog een keer.
1: Een beetje keel, dat is je leem. Dingen. En bide dingen. Hij aait dingen zitten. Boy, als petje keel achteraf van zich, dat had ik leuk aans moeten doen. Maar ja, dan praat hij wat achteraf, hè. En werd Ans maar eens achteraf. Nou, kijk, hij Ans achteraf weet. Oh, kunst. Hij Ans achteraf weet. Wat ik zal toe vertellen, ik zat hem al op de waterfiets. Met opgebeurd. En ik zag dat mijn vrouw op de kanten leuk. Dus ik roep, pop, spring maar achterop. Rob ze mijn kast verzoek. En doe ik, achteraf, bij eer aan het grafsteun, hek zeg, voor mij ben pas echt op de tiet kom, ik hoef het niet meer. Rust zacht leven. Oh, rust zacht leven. Oh, dat is wel heel slim, hè. Rust zacht en doorheen gaan leven. Oh, het spiet me echt donders. Maar weet wat het is? Ik ben niet zo vast in kop. Echt hoor, ik heb me geheugen als een... Ik heb me geheugen als een... zo'n ding met Gertkes erin. Ja, dat kun. Ik sta zelf nooit in de keuken. Kokken, dat doet mijn vrouw altijd. Oh, rustig leven altijd. In één keer. Nee, ik ben niet zo vast in kop. Elk woord, ik heb me geheugen van 12 uur tot de middag. En zo slim geheugen hekka, zolang het me heugt. Ik heb wat probeerd, hè, met, zoals ze dat noemt, geheugensteuntjes en ezelsbruggetjes. Mijn geheugen wat te betten, maar dat valt nog niks met. Mijn voorletters om me wat te noemen, sind EB. Nou, probeer door maar eens een ezelsbruggetje te vinden. EB. Of kortens nog. Ik stun kortens in de keuken, een fles voezel in de haan. Ik beurde me een in, wat heur ik? Telefoon. Ik de kamer in, ik kuien wat over den draad. Wie het trouw op de keuken op aan. En hoe wist ik toch vast, hè, dat ik me den kloren op het arreg haar zat. Maar waar of ik ook keek, geen arreg. Dus ik pak den kloren van de grond en dacht hem bij mezelf. Wat heb toch een bultiet verknoord in mijn leven? Ik nog. Had ik al die uren die ik in mijn leven heb verknoord, is bij elkaar optel en ik trek ze dan weer van elkaar af, dan heb ik weer een uur verknoord. Je luistert naar een verhaal van een keel met geen laag verstand. Nee, ik ben niet vast in kop. En om dat van me af te kunnen zetten, mag ik in een vrije tiet geen. Delta vliegen. Ja, Delta vliegen. Dan zweef je met zo'n geval van Barghof. Zo'n geval waar aanhangt. Een aanhanger. In eenmaal. En ik weet niet of er zo'n mol met een aanhanger van een barg bin sprung. Met het overleef je niet. Door kooit was met doen. En ook bij mij aan de koel zal er dan in staan en zeng zal. Hier rust, den en den, hier is ons moe net ons kut. Dit is een geschichte van een keel die niet zo vast is in kop. Is elk woord en gelegen niet echt gebeurd. Ik weet niet vast, want een keel die niet zo vast is in kop, dat ben ik. Nee, dat was ik toch? Wel, waar staan?
2: Ik hoor zo vaak zeggen.
1: Ben ik dat weer vergeten dan?
2: Het ligt er wel op.
1: Ik ben de laatste tijd luk vergetachtig. Dacht ik.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook voltleider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet, al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heinen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna 75.000 euro aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League-duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord-aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. 3/4 van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord-publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die 2e plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken, het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

aan het einde van de lange tocht stroom je als vreemdeling aan de grote poort. Wij hebben best wel lange zucht, maar zet onze reis toch voor.

De regen stroomt er duur het land. De leu, die luidt er hand in hand. En niemand snapt hoe als het kan. Een tukker, den geeft uit bedankt. Want zwijnt is mijn grootste trots.

alleen. Hoe vult hun twijnt een harte wijn? De bek.

Al de been skeef onder u te zakt in zijn armstoel. Al de been is het zat en laat de boel, de boel. Al de been werd het niet meer, toen verspult hem allemaal. Al de been prakasseert, ach deer is aan mijzelf alle. Hij pakt zijn witte zakdoek om zijn neus af te vegen. Wordt hij nou echt verkolden of is het zijn gemoed? Al die oorschieten kring van hem nou de zegen. Zelfs zijn broers en zusters, zijn eigen vlek. Wordt hij nou echt verkolden of is het zijn gemoed? Al die oorschieten kring van hem nou de zegen. Zelfs zijn broers en zusters.

Beendom, hij soms nog geld in een oude kozen. Dat mij niet meeneemt, dan pakken ze het je af. Die mang daarin dat de huis geen geld hem beent. Nog niet een dubbeltje.

En met zijn 29 jaar draaide hij zich om. En nou lag hij daar, zijn rechterbeen giet slapen. Leste dag, tolde stekkie van beer.

de malle molen, al de beden prakkesiert. Ik deer eens aan mijzelf volle. Het servies was er nog, het servies van zijn moeder. Het was als er nog nooit uit de kaas te west. Maar toen kwam zijn nichte, ook zo'n loeder. En ze wees op de kubbies kaasten. Het paste er best. Op de teen pakt hij van de boomste planken 12 kubbies en skutteltjes, nog geen stok in de rof. Hij loopt naar het achterhuis en op de potlandvloeren. Laat hij alles vallen met een bevrijdende plof. Dan loopt hij trogge naar de kamer, pakt het kussentien en giet zitten op de stoel. En met een rust die hij jaren niet gekend heeft, slaap hij in en laat de boel de boel. Al de beren scheef onderuit gezakt in zijn armstoel.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Maar ik blijf fantaseren.

Onmeunig lang geleden, zo zei mijn best van mij als kind. Zat onze leven hier in mooi, wie zag de zuidenwind zich uitrusten op de maan. Ik keek zo oude rand en zag door onder zich diep voort een grote pleeroeland. Hij spalm wat met de vinger duurde krulkes van zijn boord en dacht

De beugel was doen, twee leeg, twee breed. En ook, ook haar het hem vol zwaait. Was God en Dre was.

0: die gewoon in Drents verder.
1: Ja.
0: Ah. Dus kijk naar voor door ook wat te horen valt.
2: Ja. We gaan proberen in de komende jaren alle Drentse culturele prijzen, zo die er al zijn, in de wacht te slepen. De Ellert en Brammert bokaal.
1: En de Anne de Vries Pries.
0: De Marga Koolstof.
1: Ja.
0: Dat wordt. En we hebben al een beetje een begunnetje gemaakt met het repeteren. Want zo in het verleden hebben we met de bende ook nog alles optreden in Drenthe. Op van die Drentse koffiemorgens. Mooi zit op zondagmorgen.
2: Ja, kent u dat? Dat is weer, dan verbouwen ze die boerderij weer voor iets anders. Dat is het kraantjespottencircuit.
1: Ja, hier gezellig.
0: En dan kwamen we nogal eens in aanroking met duo Knars.
1: Ja. Ja. Moeke Jannegie.
2: Die kent u wel, hè?
0: Het duo op het Drents gebied.
2: Ja. Moeke Jannie.
1: Jannegie.
0: Wat Jannie betreft.
1: En Seunie Geerdegie.
2: Geertie.
0: Jannegie en Geertie.
2: Geertie en Jannie Knars.
0: En van Moeke Jannegie hebben we alvast het volgende liedje cadeau kregen, zodat we de tongval een beetje kunnen repeteren.
2: Ja.
1: Leuk niet.
2: Ja, Jannie Knars, die heeft dit liedje voor ons schrijven.
1: Schrijven.
2: Ja, ja, precies.
1: Ja. Ja. Leuk niet.
2: Leuk niet.
1: Ja. En het giet...
2: Nee hoor, nee, ik heb net buiten gekeken. Het is droog.
1: Nee. Het giet over de nieuwe Drentse gril.
2: Gril, ja. Dat is de trend voor de Drent, zou ik maar zeggen.
1: Leuk
2: niet. Gril, wat... De grill wordt. Nee hoor, nee, ik heb net buiten gekeken. Het is droog.
1: Nee. Het giet over de nieuwe Drentse grill.
2: Grill, ja, dat is de trend voor de Drent, zou ik maar zeggen.
1: Leuk.
2: De grill wordt als iedereen, elke nine.
1: Van

0: gezellig, hè? Oeh, mag wel met zingen. Of inhaken ging. Ja, mensen.
1: Derde coupletterie.

0: Gie. Ja, mensen?
1: Nee. Oh, god, god, nu leest de compleetie alweer.
0: Gezellig, hè? Die vliegt.
2: Ja. Als een schop dit veen.
0: Kalmpjes aan, jongens.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt licht gewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Titanic, Eastbury, de eerste lopende band, moord in Sarajevo, Frans Ferdinand. Mijn opa's waren doe kleinkinder, die het van loopgraven, mosterdgaas, Einstein, Charlie Chaplin, wij zien de baas. Rusland revolutie, Tsaar Nicolaas is niet meer. Treinwagon Versailles, the rest is history. Mussolini aan de macht, Stalin giet er tegenaan. Charles Lindbergh vlug solo over de Atlantische Oceaan. Duitsland is failliet, voor autoroute is er antivries. Mein Kampf, Al Jolson, gesproken film, het nieuwe devies. Penicilline, Haile Selassie, swing wie nog niet. Frigidaire maakt de keukens, the rest is history.

Reichstag van der Lubbe, Mao Zedong, Porgy and Bess, Bonnie and Clyde, Arios, het eerste kunsthart, dit er is. Oorlog, Spanje, Franco, Disney tekent zeer het werk. Hugo Boss wordt uniform, der Anschluss.

Christmas. Endlösung. V2. D-Day. Mijn mam wordt geboren. Hiroshima. Dit nooit meer. Nuremberg-processen. Ijzer Gordijn. Gandhi vermoord. Mijn pap. Area 51. Verenigde Naties. Gewoon akkoord.

Playboy, Marilyn Monroe, Stalin eindelijk kapot. James Dean had zich doodgereden, Elvis, de nieuwe god. Sputnik 1 de ruimte in, de moer gemetseld in Berlijn. Castro, Cuba, Psycho, Polio, medicijn.

München, Olympische Morde, MASH, Videospel Gepong, Watergate, Rocky Balboa, Songfestival, Dingedong. Iran, Irak aan het vechten, Steve Biko, Pinochet. Ik word geboren, Tiet van Krakers en Verzet. Elvis has left the building, Johannes Paulus II. Arafat, Walkman, the rest is history. Space Shuttle, Duivelsverse, Madonna, King of Pop, Oprah Winfrey, Iron Lady, Never Gonna Give You Up. Band Aid, Amadeus, Falklandoorlog, muziek op CD, Imelda Marcos, Duarte.

O.J. Simpson, Pulp Fiction, Old Blue Eyes Has Gone, oorlog in Rwanda, in Kroatië, geen zon, Bosnië, Kosovo, Clinton der van seks niks weet, Millennium Bug, Lady Di, Titanic, de grote hit, Milosevic, Kabila, Twin Towers niet meer zien zien, Al-Qaeda 9-11, the rest is history. George W. Bush, wapens in Irak, tsunami, Paris Hilton, Saddam Hussein, de eerste zak, Benedictus, zorg voor witte rook, Fidel Castro, traitor noir, het WK weer, Bino gewonnen, ik vond de leefste, Rebalaaf. Obama, de zwarte president, populisme wie nog niet, Project X.

herinner mich, is er dag van gister. De danslessen van onze school. Bernardines en

water. Ik stond gans vast aan de grond. Ik stond gans vast aan de grond. Christmas.

de volgende dansmoos met een aard. Toen zocht ik weer het zoet. Een meidje dat bier wil, wie dansen alleen. Alleen dat dik meidje bleef op de stoel. Dat dik meidje bleef op de stoel.

En mijn voetenwerk liep echt nergens op. Denkt aan

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hij is de baas. Rikus is de baas.

0: Dit waren nog lui die wel nog een echte ouderwetse broederlacht organiseerden, zoals vroeger ook. En we lezen, ik zal de koord even voorlezen. De koord die hadden ze in de krant die afdrukt. En zodat elk die op hun mening kende, kunnen nog allemaal hebben. Heden geven wij u kennis van het heugelijke feit. Onze pap en mam zijn 60 jaar getrouwd. Nou, en dat is nog op zijn zachtst gezet een hele lange tijd. En vandaar dat er een feestje wordt gebouwd. Het is op zaterdag de 12e in de grote zaal al hier. Het adres staat wel op internet vermeld. Van een envelop met inhoud hebben zij het meest plezier. En uw allerkomst wordt zeer op prijs gesteld. Nou, dat is ja geweldig. Nou, Albert en Stina. Albert en Stina waren 60 jaar trouw. Dat is wel heel bijzonder. Tegen de koffie kwam de buurvrouw met de kraan onder de arm. Eén bij Albert en bij Stina achter hem. De kachel stond op 26, want oom Albert huil van warm. En de wasvolk stond de Stina goed voor hem. Nou, wat lees ik, zie de buurvrouw. Hey, gauw feest hier met elkaar. Ja, zie tante, inderdaad, zo is het maar net. Maar ja, de kinderen regelt alles, ik word er weinig van gewaar. En Albert kreeg er sowieso niet veel van met.
1: Hé? Wat heb je het over?
0: Dat ben je gewoon feest hebt.
1: Hé?
0: Dat ben je gewoon feest hebt.
1: Oh, daar weet ik niks van.
0: Ja, zeker.
1: Oh.
0: Nee, maar die jonge kinderen hadden allemaal geweldige moe voor elkaar. Die hadden een mooie, snelle, blitse auto hadden ze inhuurd en zo met mooi bloemstuk erop. Want ja, pas dan niet iemand binnen lastig om ze erin te krijgen, maar toen maar, in overval ook wat. Soms wuur met veel geheister

0: Ooms en tantes komt hier allemaal in dezelfde rij. Het toneelste vol geluidsapparatuur. Als je waren er vulste vroeg. Maar ja, hij vroeg er een bruloft ging en dan begon om 8 uur. Oh, dan moet je er maar vaak van alweer.
1: Zeker, Adam, zeker.
0: Nou, als je stond naar goede wallen en dood.

0: Ach, geef niks zit aan de smok, maar wat deur. Uw zus maakt wel foto's, dat u later wel zien, wilt dan wel waar.
1: Nou ja, doe maar.
0: Nou ja. En Jantje, was Jantje niet de oudste?
1: Jantje dit lus, hè?
0: Jantje dit lus, ja.

0: Maar kwam de Normarische lied die dat ik ken. Oh, ik ken er niks van, hè? Twee reebruine ogen of zo. Maar Albert dacht, jongen, ik kan me helemaal de port op. Maar wel zien feest is het eigenlijk.
1: Toen kwam Albert in de bin en die liep een stopcontact. Die trok een stekker op de muur en toen werd stil. Zo zei Albert, volk, ik heb geen dat nooit je borrel in hem pakt. En ik hoop dat je nog hem lusten naar mij wilt. Want ik wil hier op ons feest zien. Ja, dat is misschien wel wat raar. Ook een muzikale duit en zakking doen. En dat doe ik voor mijn dino. Want we houden zo van elkaar. Ik wil nog eenmaal voor de zing, net als toen.

weer gewoon met elkaar allemaal in zin met gezang. Dat lijkt me wel mooi. En dan ook op de baan komt Jan. Je hebt lengte zat, ja. Dus, ja. We gaan het refrein in repeteren. Ja. Ja, goed, Martin. Ja, prima. In de lochten.

0: ik word er kou van haar. Het is 40 graden hier. Zo mooi.
1: Wat ontroerende lof.
0: Oh.
1: Zelfde zaal. Prachtig. Zo mooi met ze.
0: Zo enthousiast ook direct, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: De tekst is niet zo heel moeilijk. Jij bent mijn liefste al hier. Ja.
0: We gaan nog één keer doen. We gaan nog één keer doen.
1: Die man ook helpt. Maar ook helpt de lof is dat je elkaar in aankiekt.
0: Ja.
1: Dat je mijn aankiekt.
0: Heel romantisch was dat dan, hè?
1: We willen een goede aankiekt.
0: Ja, ja.

Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Wächter, goed 50 jaar heer, lachend en giebelend en altijd plezier. Die gek op m'n jong waren, maar geen jong die als het wist.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen naar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. En de supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

op ons red. En dan, dan naar bed. Ik zoek enkel nog dicht, nog dicht en ruis. Dus kom en kus me, wie's de slobos red. En dan, naar bed.

Ziet de wichter nog zo klaar, toch heb ze smaakt verdriet. Is het armke van de poppen of is het gulden oerlijm zo niet? Dan koopt de moor rap aan op, drukt klein tegen zich af.

kleine meiks volwassen wordt. En leu, dat is maar een. Dan komt er een glieks vroor of laat, een jongen in haar lijn. Het meiks die voor die vuur en vlam, met lummel naar haar kop. Dat ze gebruiken van verdriet, een troost bij moederkroep.

Het luim is altijd geen keukelspil, 12 vaken nog wel 10. Hij ulder wordt hij allemaal, uw aandeel walle kring. Is nodigheid of armoed troef, hol toch de kop ervuur.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week uit haar huis werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters krampen naar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar dan zijn er ook wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een kop of korte broek. In de buurt een flesje bier. Vraag je om een gulden checkie en om de hoek

volle borst de toren van zijn stad. Herkenningsmelodie, Evox was dat eten geheime zenderad.

Wat als toen de dag dat ik weer mooi weer zal spelen en al wat best is vergeten ken. En dat toen nog mooi wist.

0: maar ik moet wel kiezen. Wat ik denk en vuil is het probleem van mij.
1: Maar is nog nooit antwoord.
0: Waarom dat ik die zo mist heb. Ga ze me alleen maar fase ook nog soms wat spiet. En ik schoon me liefst uit door de eenvoud en de rust. Maar ondertussen word ik gek in mijn kop. Als toen de vuur mij was die vertraden en mij leidde. Zat ons

hij fietst door de streeten des jochter Hasteen. Hij wil haar wel roppen, maar hij liet haar gaan.

wysinkar. Naks wekker lize, dat had weer geen zin. Van bot prakken sjerjen, we

Het is nee of het is ja. De oren moazier, des jochter harwer. Eerst fietst er troch, maar dan twijfelt er wer.

Tag wer op. Moos ik ha vrije moon ging naar harta. Moon zil ik sisse, die wil ik ha.

in bed. Ik was toch ergens anders net. Mijn energie is bijna op. Toch spookt dat lied weer door mijn kop. Nog ene dan, nog ene dan. Omdat ik het niet laten kan. Echt voor, ik was het niet van plan. Maar ja, vooruit, nog ene dan. Nog ene dan, nog ene dan. Omdat ik het niet laten kan. Echt voor, ik was het niet van plan. Maar ja,

Ik mag geen suiker van een dokter. Niet dat ik het vet heb met een dokter. Maar ik mag toch geen suiker van een dokter. Niks geen suiker is geen doen. Mijn nicht te doen is ook te doen. Want nicht een café is ook een café. Zonder suiker, dat mij zeer. Nog eenmaal suiker, nog ene keer. Oh, ik kwam zo kloor als een kleunke. Meer, ik mag geen suiker van een dokter. Niet dat ik het vet heb met een dokter. Maar ik mag toch geen suiker van een dokter. Ons leem heerlijk op water. Niet op benzine. Ik tank geen water. Ik spuit insuline. Ons leem heerlijk op water. Ik tank insuline. Zelfs loeres.

dus wat mee. Ik mag geen suiker van een dokter. Niet dat ik in het vet heb met een dokter. Maar ik mag toch geen suiker.

Het donker komt van boete en sijpelt door de route. Ik stook het vuur op, het is 10 uur. En door douche en die schoenkast, alles stonk toch zo vast, versmilt tot bloedige schimmen op de moer. De dromen van gister werden somber en sinister, want alles hadden een vastgestelde doel. Vuurwolen nog verbouwen, maar de sloper kent ophouden.

Met muzikale begeleiding komt het vuurspel tot de scheiding. Wie ons trouwens om u verleefde, nog een koer. Maar van die leefde zo oprecht is niks meer over, alles weg. Want leefde, dat is een schiem tegen de moer. Prachtig gekleid in zwart en wit, lopen vuur in de optocht met. Me vroegt zich af wie lang dat dit nog doet. Wie lang nog deze kolder, het koffer steekt kloor op zolder. Het leven is als een schiem

Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er twee mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Ze kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog, lokaal kan mist ontstaan, koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

meeste leugen boren. Dat is het eerste wat je in het leven kringt te zien. I denkt nog niet wat is mijn lot beschoren. Of wat oemo voor oe hef mutten lien. In Berre krie ook vaak de les te rusten. En door met is het leven dan gedaan. Maar wat er in die tussentijd gebeurd is, door heeft Berre nooit een boek van Lezedan. Maar als dat alle Berre is kon spreken, och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een van oe, daar kan je op rekken. Zal dan ook nog niet zo'n bedje kleuren. Want zo'n Berre, dat heeft zo vuile zinnen. Mooi en lelijk, wat er is passeerd. Maar wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft allang het zwiegen geleerd. Als je pas getrouwd bent, lig je vaak in Berre. Als leppel en vork zo haaks, niks is te raar. Maar later, och dan wordt het allemaal anders. Bint net banaan met een ronde rung zo tegen mekaar. Maar toch kan ik in Berre alleen niet liggen. Ik kan in Berre niet zonder mijn man. Ik heb uit me raken last van koude voeten. Die ik bij hem dan aan de zakken stekken kan. In het huwelijk speelt het Berre een grote rol. Door wat zo men geruzie goden maakt. En hij dan met mekaar terecht te kregen. Een zuchte van verlichting vaker slaakt. Lig i in Berre op een keel te wachten. Hij was weer voort, kwam later weer in toes. Maar kumpe dan, dan weet dat geest niet weten. Doet net als slaapt, bent stille als een moes. Maar als dat alle Berre is kon spreken, och mens, dan zou je nog eens wat heuren. Zo menig een van oe, dat kan je op

0: Want zo'n berg, dat heeft zo vuile zinnen. Mooi en lelijk, wat er is passeerd. Maar wees gerust, het houdt zijn geheim alleen. Het heeft al lang het zwiegen geleerd.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn twee mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond voor 3 dagen dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Het werk zou ook de hele zondag duren, maar het nieuwe asfalt is nu al klaar. Er kunnen dus weer personenauto's over de brug. De maximumsnelheid is verlaagd naar 70 km per uur. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. Komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: En dat begon om 1 uur, maar ja, dat kun je begrijpen.
1: Kwart over 12 waren die gasten er al, hè?
0: Kwart over 12 waren?
1: Ja, ja. Moet er op dit weten.
0: Kunt nooit weten, hè?
1: Zeker. Mist kreeg dan de weg.
0: Ja, je weet maar nooit, dat een lekker baan.
1: Daarom.
0: Het is jammer, hij mist.
1: Daarom. Oh man, een belangrijke dag.
0: Nou, dat kwam je aan. Ja.

0: Fijn, hè, jongens?
1: Ja. Nee, we zijn er ook zo blij mee dat we met aan de hand in.
0: Ja, ik ben de bar op verheugd, jongens. Ja. Bent er denk ik nog niet allemaal?
1: Nee, tuurlijk. Ik ben altijd dus al die te laat komt.

0: niet zo kar aan de kant langs waar.
1: Kijk de andere kant dan op, mens, hè. Ja, maar... Hij onder de doelstad gieren al.
0: Gewoon ben je midden naar de weg toe.
1: Ach, scheut.
0: Al niet zo kut aan de kant langs, hè.
1: Ik ben aan de knol. Ik ben een brug en verder gewoon erover.
0: Ik heb zo'n ekel aan de knol.
1: Ach, scheut. Man.
0: Nou ja. Uiteindelijk waren ze er allemaal. Het was een heel gekakel toen elke Nine zat. Dan de olde hielden orakel over vroeger en zo wat. En dat ze het zo waardeerde dat elke Nine er was. Hoe stand de margineerde bij het numen van oom Kas. Graag één momentje stilte en elke Nine zweeg. Zodat elk hoorde dat oom Frits een sms'ie kreeg. Dat was even pijnlijk.
1: Maar ja.
0: Maar... Toen Rupus kleine nichtje, dat vaak zo lollig was. Oh, dat is vast een berichtje van wijlen om mijn kas. Ach, het was

0: Det är så sant att det är mer respekt för ålderdomen för det dog.
1: Kallen man.
0: Ja, det kan inte vara sen, men det gör från sig var. Sitt du närings med var upp. För det kan mina katsu. Du minna mig så belägen.
1: Ja.
0: Men van de glans is er alweer af, hè? Ik heb de oren geen er alweer dik af.
1: Ja, doe maar, hè. Neem nou maar hier. Neem nou maar hier voor de daden. Doe nou maar daden.
0: Als dat mee ligt, gaan we weer op poes aan.
1: Nee. Neem nou maar hier, hupsakee.
0: En mijn paar heeft de jongeren ook niet meer benen aan de jaar. Niks meer.
1: Dan ben je direct een borrel in achteraan houden. Wanneer ben je er niet mogelijk meer van?
0: Ja, doe.
1: Ja.
0: Dik erbij.
1: Ja. Kalm aan, hè.
0: Maar de glans is er alweer
1: dik af. Ja, doe maar, we weten het nog wel. Rustig aan. Iedereen kan deuren, ja.
0: Ja, iedereen kan deuren, ja. Daar kan ik daar niks aan doen. Dat kan mij dat gaan doen. Dan zal ik toch nog een schuld krijgen, zeker. Is dat zo, maar...
1: Rustig.
0: Hier is die de noeze olen, hier loopt gebreed verslag.

0: Oh, dat was een mooi klaar met. Om Willem was net een week weer op het ziekenhuis.
1: Oh.
0: Hoe ging het om Willem?
1: Oh, maar goed. Moet, om Willem ging in de binnen en die trok de blouses in mijn oog.
0: Over die grote boek.
1: Oh, en een lief zeggen.
0: En een klop.
1: En een glub.
0: Een glubbloot.
1: Oh, het was over de boeken.
0: Oh, je was helemaal nog niet goed dicht.
1: Ach, maar het was een beetje smatterig.
0: Oh.
1: Het reukte nog binnen die deur, hè. Het reukte nog binnen. Oh.
0: Oh, maar je zegt, om Willem dat lang niet in hadden, maar moet je nog weer maar heen.
1: Oh, van bed, zeg.
0: Oh, ja.
1: Ik kan de mukken er nog over om, zeg.
0: Ja. Geregeld in met lief in soda water dat leggen.
1: Dat heb je in Teldi.
0: In Teldi?
1: In Teldi. Of in de washaak.
0: In de badkuip.
1: In de badkuip, ja.
0: De hele badkuip en een vlot soda erbij. En dan op een boeken weer.
1: Oh. Dat was zo makkelijk met hem wel met een boel zwang laten.
0: Ja.
1: Jongens.
0: Maar ja, dat moet je ook maar doen zo'n dag.
1: Je moet trimmen.
0: Door nog ging men op het fietsie, het veld en over het loo. Want ja, dat was traditie.

0: dacht ik ook. Zo.
1: Nou, toen ze er allemaal waren,
0: zijn wij welkom allemaal. Wie neemt je met ons varen hier op door aan je knol? We zien, het is geen grappie, ons papa zei haar jong. Ons oma

0: niet dat nog aan doen.
1: Ach, valt je met.
0: Kom maar weer, hè, Tati.
1: Ja, en Tati, ja, ben sok.
0: In zo'n oranje knol.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: Man.
1: Valt je met, je kunt zitten te doen.
0: Ja, dat kun je wel zeggen, maar ja.
1: Ja, hoor.
0: Wat mijn reden ootie, ik ben al 90 jaar. Moet ik nog eens een bootie, dat krijg ik toch niet klaar.
2: Om hem de kuur ook hellig,
0: om Geert ze heen bent gek. Oes man beweerde stellig, ja die booties bent vaak lek. Maar hoe ze tante altijd ruipen, jongens allemaal stil. Weet doet nog eens wat de jongen gaat het liefste wil.
1: Oh. Zo, dat is verstandige brood in en
0: al. En daar staan Holly naar zee, ja. Dan legt de eldzucht er binnen.
1: Oh.
0: Nou ja, ze gaan de gast dan toch maar dan ook direct maar.
1: Ja.
0: Het bams in de kadet. Huppla, op taart hier.
1: Ja, hupsakee.
0: Zo, direct onder wal.
1: Ja.
0: En meneer. Onhendig Ruup Grammieter. Nou, kom hier dan met die boot. Maar dat was wel wat spietig. Onhendig was zo groot. De kano helde over. Wie zagen het allemaal? Onhendig in poel over. Kwak

0: Dat de hals erin. Dat de hals erin.
1: Ja.
0: Oh. Wat mooi gezegd. Direct foto's maken, jongen. Maar dit maken we niet meer met.
1: Gewoon foto's maken.
0: Ja. Ja.
1: Dat is mooi voor de volgende reunie.
0: Drum, drum.
1: Oh, maar ook schikker, jongens. Achteraf, achteraf. Oh,
0: prachtig, prachtig.
1: Oh ja, doe maar. Het was de eerste schrik.

0: erin.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht erom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Ruim 23.000 mensen hebben gisteren een kijkje genomen in een asielzoekerscentrum. Ongeveer 160 AZC's en andere opvanglocaties openden hun deuren vanwege Burendag. Bezoekers konden meedoen aan rondleidingen, luisteren naar muziek en proeven van allerlei lekkernijen. Een van de drukste locaties was het AZC in Nuenen, waar meer dan 700 mensen kwamen kijken.